0: wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost RobuustRise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobuustRise.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. 10 jaar Radio Seabreeze.
1: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
0: 10 jaar Radio Seabreeze.
1: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
2: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
0: Feel the breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Oh,
2: oh, oh, de 1395 AM
1: is er even niet.
2: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
1: Nu
2: op 1098.
1: En via de digitale kanalen.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybris, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybris.nl en hou ons in de lucht.
2: Hou ons in de lucht.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin caribou's kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: 10 jaar. naar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
11: Feel the breeze.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen kariboe-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin kariboes kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Please, please, please. Raven Shade!

0: AM.
1: Een triest geluid hadden we. Springwater. I Will Return uit 1971. I Can Tina Turner daarvoor. A Love Like Yours uit 66. En de eerste van de laatste drie. Dat was van de BZN. Felicidad was een hit in 1978. En hier is Michael Yeh.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Debrief. AM.
1: Elvis de Pelvis, dat was de laatste. Burning Love, hit in 72. The Monkees hadden we daarvoor. Daydream Believer, hit in 67. En de eerste was van Patricia Pai. Living Without You, hit in 1977. En luister, ik geef je een beetje luchtsteun.

0: Dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
1: Wat zeg je, Bert?
0: Haal die banaan nooit uit je oor!
1: Het spijt me, Bert, maar je moet het heide praten hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan.

0: Seabreeze AM.
1: Als we het 9 hadden uit 1973, ik doe wat ik doe. Gewoon lekker doen. Donovan de Vorn, Donovan Leeds, Mellow Yellow uit 1966. En de eerste was van Santana. Compositie van Buddy Holly. Well All Right uit 1978. Nu Holly Johnson met zijn band.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste €110.000, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. 4 passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, hout,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM
5: is er even niet.
4: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
5: Nu
4: op 1098.
5: En via de digitale kanalen.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: 10 jaar Radio Seabreeze.
7: Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Goedemorgen vrienden. Het ging allemaal over zijn zwarte labrador die de toenertijd had. Deze inspireerde hem voor Jet van het album Band on the Run. Vrienden, goedemorgen.

Het is donderdag, ja, en straks natuurlijk weer de nieuwe opgave Morgenster. De nattigheid achter ons en de temperaturen kunnen weer een klein beetje omhoog, vrienden. Om 8:30 de oude nieuwsfeitjes en natuurlijk dit hele programma bomvol muziek, koffie, croissantjes, broodjes en jij uit bed. Maar ik geef je natuurlijk eerst alle gelegenheid om even rustig aan te doen op deze donderdag, vrienden. Ja, mei is een week oud. We hebben natuurlijk 4 mei de dodenherdenking gehad en ook 5 mei de bevrijdingsdag. En deze werkweek is een beetje kort. Het is morgen alweer vrijdag, dus geniet ervan. Doe rustig aan, ik pak de muziek erbij. We gaan terug naar 1981. En ik heb het natuurlijk al over de muziek op achtergrond, je hoort het al. Randy Crawford maakte dit een hit. One Day I'll Fly Away had ze een jaar eerder. En deze deed er dunnetjes over. Hier is...

Ze voelden zich erg goed. Je hoorde natuurlijk Rutger Kotsen werd wereldberoemd in Nederland door Paul de Leeuw. De samenwerking onder andere met het televisieprogramma De Schreeuw van de Leeuw, vrienden. En we lopen langzaam weer toe naar de nieuwe opgave van de Morgenster. Maar we gaan eerst met z'n allen gewoon terug naar 1966. Hier zijn de Beatles.

geschreven door Paul McCartney in 1966. En dit werd uitgebracht op het album Revolver. Kijk even op mijn klok, we zijn toe aan de nieuwe opgave Morgenster. Maar we zijn toe aan de nieuwe opgave Morgenster. We zitten weer klaar. We zoeken dit keer twee heren. Die kwamen oorspronkelijk uit Den Haag. En ze speelden samen in de band The Hurricanes. Echter in 1966 besloten ze om met z'n tweeën verder te gaan als Popshop. Ja, het is maar dat je dat weet. En in 1969, want ze waren niet helemaal tevreden met die naam, veranderden ze de naam naar hun achternamen en dan een beetje op zo'n Engels gesproken. De eerste tip die ze haalden was in 1970 met het plaatje The End. Werd geproduceerd door Jaap Egermond. En in 1971 probeerden ze het gewoon nog een keer met A Day Begins. En daarmee haalden ze de top 20. In 1972 braken ze internationaal door met een met een plaatje dat had alles met leugens te maken. Weet jij wie wij zoeken, vrienden? Welk duo? 20 voor 9 ongeveer krijg je van mij de oplossing van deze morgenster.

1977, Klaus Hauenstein von Österreich, das macht der Super Max und der Love Machine. Die Schallplatten haben wir hier im Studio 7 aus Holland, Freunde. Freunde, muss ich sagen, ja, leuk dat we dat even in het Duits kunnen doen. Natuurlijk Super Max Love Machine. Het was een beetje een disco-tijdperk waarin deze plaat een hit werd. En dat werd het ook in Nederland. Ja, ik zei het al even, we zijn op naar de oude nieuwsfeiten. En dat gaan we ook doen, vrienden, want ik kijk even op mijn klok. We hebben nog een aantal minuten en dan is die oude nieuwsfeiten weer een feit. Maar eerst de muziek. We gaan naar een groep uit Frankrijk. Ja, Zigeuners, Gypsies, oftewel het zijn koningen, Gypsy Kings. Het begon met Bamboleo, maar ook deze is prachtig van hun tweede album. Het is Háblame.

was Este Mundo. Het jaar was 91 en je hoorde natuurlijk de Gypsy Kings met het prachtige Habla mee. En dat brengt ons bij de oude nieuwsfeiten. En we gaan naar het jaar 558. Dat is een heel eind terug, vrienden. In Constantinopel, dat is het huidige Istanbul, daar stortte de koepel van de Hagia Sophia in. Dat is de grootste moskee daar. Nadat zij het jaar ervoor was getroffen door een aardbeving. En dan gaan we naar 1824. Ludwig van Beethoven dirigeert inmiddels helemaal doof de eerste uitvoering van zijn 9e symfonie. Dat is toch wel heel erg knap. Want toen hadden we nog geen hulpmiddelen. 1832 dan. Griekenland wordt onafhankelijk. 1915. De Duitsers torpederen het Britse passagiersschip Lusitania. Er verdrinken meer dan 1200 Amerikaanse passagiers. En mede hierdoor raken de Amerikanen betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. Dan gaan we naar 1936. 30.000 Duitse militairen marcheren het Rijnland binnen. En daarmee gaat Duitsland in tegen de afspraken die het land na de Eerste Wereldoorlog had gemaakt, dat in het Rijnland geen soldaten gelegerd mochten zijn. 1946. In Japan wordt Tokyo Telecommunications Engineering opgericht. Een hele mond vol. Maar het bedrijf bestaat nog steeds en heet nu gewoon Sony. 1952 dan, de eerste concept van een chip voor gebruik in computers van Jeffrey Dahmer. En dan ben ik er door, vrienden. We gaan naar de muziek. Hier zijn de dames van de

schitterende muziek. George Michael, 91. Het was Heal the Pain, vrienden. We zijn toe aan de oplossing van de morgenster, want we lopen er allemaal een beetje uit. We zochten die twee heren uit Den Haag, Greenfield en Cook. Ja, ik geef iedereen gewoon een applaus. Want ja, het kan niet anders dan dat je dat goed hebt natuurlijk. We gaan gewoon terug naar 1971.

had ooit een relatie met fotomodel Heidi Klum uit Duitsland. En dan heb ik het over Seal. Future Love Paradise was ook een hit van hem. En dit was zijn grootste Crazy.

begon ooit bij Adamski met het plaatje Killer. En toen was hij nog lid van een duo. We gaan naar 1970 met The Carpenters. En hier zijn ze met For All We Know.

Mark King deed het in 1987 nog gewoon met zijn hele familie. Wat maakte dat uit? Level 42 en Running in the Family, vrienden. Ja, en dit programma loopt een klein beetje op zijn laatste benen. Want als ik even naar de tijd zie, ja, dan is het bijna 8:55. Maar goed, we gaan gewoon verder. Wat kan ons het schelen? Elibert, wacht nog maar even. Eerst Kokomo.

heerlijke muziek. Het kwam in het jaar 1982 en dat brengt ons ook bij het einde van deze show. Dit was de laatste vocale voor dit programma Eruit, vrienden. Van 8 tot 9, ik hoop dat je een beetje leuk met plezier hebt geluisterd naar de show. En na 9 uur zit natuurlijk Elibert Maathuis weer klaar voor zijn maatwerk in de muziek. En ik ben er natuurlijk aanstaande zondagmiddag weer voor een nieuwe Windkracht 5. En dat doe ik om 5 uur in de middag. Morgen is het vrijdag en dan zit Marcel Joustra op deze stoel. En dan neemt hij jij weer mee en jou het weekend in. Heel veel plezier nog met de rest van de programmering. En ik zeg graag tot de volgende keer. We gaan eruit met James Last en zijn Biscaya.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste €110.000, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerst onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. 4 passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybries.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybries, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybries.nl en hou ons in de lucht.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. 5, 4, 3,
10: 2, 1. Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
11: The greatest music ever made. Classic hits.
12: Seabreeze.
13: Seabreeze. Yeah. AM.

Zeker zang Black Stilo Borough in 1972. Ze werden tweede op het Eurovisie Songfestival in dat jaar. En helaas niet de eerste natuurlijk. Het begin van Maatwerk Kindermuziek. En tot 10:00 ben ik weer bij je. En hij was natuurlijk ook weer vanochtend. Anne Zijlstra met het programma eruit. En wij gaan in 1971. De Poppies. En non, non, rien a changé.

van Steve Warner en de Two Teardrops. Helaas, na maatwerk in de muziek. Tijd voor Nederlandstalig. We gaan naar 2002. Ja, nog niet zo lang geleden. André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen.

zo'n twee tentamen aan de hazes. Op 8-jarige leeftijd werd hij op 5 mei 1959 ontdekt door Johnny Kraaikamp senior. Het is lang geleden en hij heeft veel gedaan en ik vind het toch leuk om af en toe wat van hem te draaien. We gaan naar 1971, The Middle of the Road. Sole, sole.

Bijzonder nummer van Bob Dylan, Wake Van uit 1970. Maar het werd wel een hit. We gaan naar 1971. Black and White van Greyhound.

Greyhounds, 1971. En we gaan naar een Zweedse zangeres, Carola Häggkvist. En ze deed 3 keer mee aan het Eurovisie Songfestival. En volgens internet is zij de beste beeldnemer die meedeed. Het vaakst meedeed in ieder geval. In 1900, 2008, Love Isn't Love.

time of the season aan de zombies. En ik vind dat het tijd is voor Nederlandstalig. En ik hou van dat kleine café aan de haven. Ja, en vader Haron bezong het.

optreden en funky music. Dat gaat hem dus vast niet worden. Maar ja, we hebben wel een andere plaats staan. En ik neem alvast afscheid van je, want het is lang, hè. En we gaan heerlijk op de koffie bij Tom Polderman. Straks koffie compleet natuurlijk. En ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat, ik hoop dat ik je daar veel plezier mee doe. John Miles, en dan weet je het, dit is music. Een fijne dag en wie weet tot morgen. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Twee drones zijn via het Russische luchtruim dat van Letland binnengevlogen en daar neergestort. Een van de drones veroorzaakte een kortdurende brand in een olieopslagplaats in Rezekne. Of het Russische of Oekraïense drones zijn, is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Letland hebben de bewoners opgeroepen binnen te blijven. De scholen in het getroffen gebied blijven vandaag dicht. De Letse plaats Rezekne ligt 40 kilometer van de Russische grens. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Voorheen was dat maximaal 24 weken per jaar, maar de Raad van State vernietigde die maximale duur. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Ondanks de schade aan havens, raffinaderijen, olievelden en gasinstallaties in de Persische Golf, steeg de winst zo'n 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel The Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, hè? Oh, oh, oh, wat leuk allemaal. Lieve luistervrienden, hier wel. You are my special angel van Octopus. En dat allemaal gedraaid hier in Koffie Compleet op Radio Seabreeze.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, luistervrienden. Jawel, normaal gesproken via 1395 AM voor Noord-Nederland. Op dit moment even niet, want ja, de zender is er even af vanwege renovatie van het dak van het aquarium. En ja, dat gaat een kleine 6 weken duren zo'n beetje. En dat komt allemaal wel goed hoor. In Midden-Nederland kan je lekker luisteren via 1098. Ja, de gezelligste zender van Nederland. En je kan in het rest van de hele wereld en wijde omgeving, dus ook in Noord-Nederland, lekker luisteren naar live.radioseabreeze.nl. Live.radioseabreeze.nl. Dan komt het allemaal goed. Ja, het is allemaal wat. Hey, het is de hoogste tijd om even boodschappen te gaan doen, luistervrienden. Daar hebben we een tasje voor nodig. Een klein groen tasje. Hier is George Bay.

0: Heerlijke. Ja, een plaatje van George Baker. Met zijn selectie destijds. En ja, het kleine groene tasje. Daar kun je heel veel boodschappen in doen hoor. Reken maar voor Jezus. En hoewel, tegenwoordig. En ook beter niet een klein tasje. Ja, kun je er veel in doen? Denk het wel, hè.
1: 10, 9, 8.
2: Seabreeze AM.
0: Zo is het, luister vrienden. Seabreeze AM op 1098 kilohertz. Gezelligheid kent geen tijd. Ja, ik heb hier wat leuks voor u van Rosa Nova. Dit is een samba. Wist u dat? Gaan we even lekker samba in. Oh, de kontjes zijn er weer. En gaan ze maar door.

0: komt door de samba. En dan ga je heupen van draaien. Het is allemaal wat. Rossa Nova was iets ook alweer een lekkere oude plaat hier op Radio Seabreeze. 1395 en 1098 AM. 1395 even niet, maar normaal gesproken wel. Ja, het is wat. Het is allemaal wat. Ja, het dak is er helemaal af. Oh.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakje.
0: Lekker bakje koffie compleet en we nemen u gezellig mee naar ja, Italië. Wat dacht u ervan? Oh, quattro, miglia, bacio.

0: je niet lukken hoor, dat uurtje koffie compleet waar we hier draaien bij Radio Cibris. Venta, Venti, Quattro, Emilia, Bacci. Oftewel 24.000 kussen. Nou, zou je gebeuren. Gino Polito was dat. Weet je wat we doen, luister vrienden? Dit was een lekker Italiaanse plaat. We houden het nog even op de Italiaanse muziek. En wel met een plaatje van Marco Borsato. Ja, hij heeft een heel mooi nummer ooit uitgebracht. En dat heette Una Donna Così.
1: 10, 9,

Una Donna Così. Ja, een fantastisch mooi nummer van Marco Borsato uit 1990. Luister vrienden, jawel, geloof het of niet, maar in Nederland zijn heel veel uitzendbureaus. En ja, vroeger waren er heel veel Nederlanders die dus gewoon lekker naar zijn uitzendbureau gingen. Maar tegenwoordig zijn het vooral buitenlandse werknemers. De helft van het uitzendwerk in Nederland wordt bevolkt door mensen als zijn de arbeidsimmigranten. Dat is allemaal wat, ja, onvoorstelbaar toch. Hey, we hadden een plaatje uit 1990. We houden nog even dat jaartal aan. We gaan lekker een plaat draaien van Madonna, Hanky Panky. En Madonna's Hanky Panky, die komt ook in 1990, hoor. Hey, geloof het of niet, maar wel lekker. Heerlijk. Ja, ja.

0: Henkie Benkie. Ja, maar alle Henkies in als tijdens kikkerlandje, laatste vrienden. Ja, het is allemaal wat. Uit 1990 was in Madonna. En Henkie Benkie, klinkt dat leuk? Je dacht het wel, hè? Oi.
1: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
3: Koffie Compleet.
4: Goedemorgen.
5: Vandaag met Tom Bolderman.

ze allemaal beste. Jongens, buurmans, buurvrouw. En Andy de Wit was dat. En, ja, eigenlijk heet hij helemaal geen Andy de Wit. Het is gewoon Ad van de Hurk. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Hij noemde zich Andy de Wit. En had een leuk plaatje destijds. Eerlijk is eerlijk. We gaan even u meenemen naar Weuvelkeuken. Novia Sassa Elfin. Zou het Spanje zijn? Denk het wel. Hier is Lisa Boré.

Liza Boré, oftewel Liza Boré. Ja, eigenlijk heet ze helemaal niet zo. Ze heet gewoon Liza Schulte-Noordholt. En ja, ze heeft er Liza Boré van gemaakt, heerlijk. Ze is op 26 januari 1956 geboren in Breda. En ja, ze zingt heel veel leuke dingen. Heeft onder andere bij de American Gypsy gezongen en bij de Houseband. En onder andere de groep Navel. Ook heeft ze meegezongen bij Wally Tax en Herman Brood. Ja, geloof het of niet, wat een geweldige zanger is dat.

0: Het allemaal op Radio Seabreeze, 1098 op dit moment alleen in de ether. En live.radiosiebreeze.nl. Ja, dat is toch gezellig, hè? Laten we eerlijk zijn. Over 1098 gesproken, Radio Seabreeze. Luister eens naar Tom Collins. Nou?
1: 10, 9, 8.
2: Seabreeze AM.
0: Zo is het, Seabreeze AM. Hier is the one and only. Ja, hoe kan het ook anders, hè? Ben Kramer. Hij heeft ooit in The Phantom of the Opera gespeeld. En nou gaan we eens luisteren. Daar komt zo.

0: Radio Seabreeze AM.
1: Ja, ik had het nog steeds door Radio Seabreeze AM en The Phantom of the Opera. Klonk fantastisch, moet ik eerlijk zeggen, Ben. Ik weet niet of je zit te luisteren op dit moment. Zou me niet verbazen als het wel zo is. En je houdt ervan, hè, van The Phantom of the Opera. Wat is het jammer dat dat destijds toch ook weer gestopt is. Maar ja, dat geldt voor alle musicals. Op een gegeven moment is het afgelopen. Oké, hier is Hurricane Smith. My mother was her name. En ja, het is wat...

Nou, zeker weten. Ik knap je zeker van op, hoor. En ja, voor je het weet, als je opgeknapt bent, dan ga je een boterbriefje maken. Hier is Margriet en mij. Margriet, ja. Markerink. Oh, heerlijk. Ja, lang geleden.

0: Boterbriefjes zijn alleen maar glad. Ja, een boter is glad. Ja, een boterbriefje dus ook. Ja, heerlijk plaatje van Margriet Markerink. Ze heeft het destijds zelf geschreven. Dat is toch leuk om te weten?
1: Breeze.nl.
0: Wat zei je? Hé, hey, daar gaan we even over doen, Evie. Nee, dat klopt.

allemaal niet zo goed, hè? Nou, wacht even hoor, wacht even. Oh, waar zit die nou? Nou ja, oké, dat komt straks allemaal wel, lieve luistervrienden. Ja, hey, we gaan de lekkere gouden ouwe draaien van niemand minder dan Mouten McNeil. En ja, nou eens een keertje niet How Do You Do of wat dan ook, maar de B-kant van How Do You Do. En dat is Land of Milk and Honey. Ga maar eens luisteren.

0: Heerlijk, hè? Plaatje van Martin McNeil. Ja, wat je nooit hoort eigenlijk op de radio. The Land of Milk and Honey. De achterkant van de single How Do You Do. En ja, dat is een ouderwetse 45 toeren plaatje, luister vrienden. Dat klinkt toch lekker, hè? We hadden net een jingletje en dat wou niet, nou.
1: Radio Seabreeze AM.
0: Ja, we doen het gewoon nog een keer opnieuw. En weet u wat we gaan doen, luister vrienden? We gaan u meenemen naar de tropics samen met...

plaats van niemand minder dan Gerard Joling. Ja, Ticket to the Tropics. Nou, het lijkt me leuk hoor. Een ticket krijgen of ja, wat dan ook naar de Tropics. En daar heerlijk in het zonnetje te gaan zitten. Helaas, koffie compleet zit erop, luister vrienden. Ik heb het weer met plezier gedaan. En met heel veel genoegen ook. Ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. Zometeen naar nieuws en weer in één keer. Dan is hij er weer, hè, onze eigen Wiebe. Wat mij betreft, tot morgen. Dag!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het Hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. In het oosten van Letland zijn twee drones neergestort. Ze kwamen vanuit het Russische luchtruim, maar vermoedelijk gaat het om drones uit Oekraïne die onderweg waren naar Russische doelen. Daarmee zijn ze ook het NAVO-luchtruim binnengekomen. Vliegtuigen van de NAVO-politiemissie in de Baltische Staten zijn naar de plek waar het gebeurde gestuurd. Er zijn geen signalen dat er een NAVO-reactie komt. Bij de inslag raakten 4 lege olietanks in brand op 40 kilometer van de Russische grens. Het vuur kon snel worden geblust. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Het weer. De komende uren trekken er stapelwolken over met soms een buitje. Bij een matige noordenwind wordt het tussen de 15 en 17 graden. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Hallo, daar zijn we weer!
16: Jongen, wat een herrie met je!
15: hier. Ja, hier.
16: Oh, hij schaafde gek. Echt wel heftig, hoor.
17: Landgenoten.
18: Binnen zonder kloppen.
19: Beetje
18: lekker. Waar is iedereen dan? Hallo?
20: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
21: Goedemorgen.
22: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stampvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handen vol alleraardigste deuntjes uit de vorige eeuw. Vandaag zijn het allemaal country en Cajun songs die in het tipparaden zijn blijven steken in de 70s. In de meeste gevallen zijn ze internationaal te noemen. Er zitten er wat Nederlanders bij, je gaat ze horen. Vandaag onder andere met Lynn Anderson, Neil Young, G.G. Cale, The Walkers, Albert West, Doug Salmon Band, The Allman Brothers, Johnny Cash, Stephen Stills, Olivia Newton-John, The Crash Brothers, America, Sam Neely, Saskia Sesje en we begonnen de show met Henry Gross. We gaan hem horen met Painting My Love Songs uit 1977. De singer-songwriter komt uit Brooklyn en was een van de oprichters van de groep Shanana. Al vanaf zijn 14e trad hij op in New Yorkse clubs en had één grote hit en dat was Shannon. Dat ging over de dood van de hond van Beach Boy Carl Wilson. Daarom valt dat liedje in de categorie One Hit Wonders. De tweede in de lijst is van Saskia en Serge, die Crying coverden in 1978. Het origineel was van Roy Orbison en Don McLean haalde er in 1980 de eerste plaats mee.

In het eerste triootje non-stop hoor je country zangeres en tv-persoonlijkheid Lynn Anderson, bekend van Never Promised You a Rose Garden. En nu is ze hier met It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. De Allman Brothers uit Florida ga je horen met The Ramblin' Man. En nu eerst country en folkmuzikant Sam Neely uit Texas en de Cajun Song uit 1960.

zesde in onze playlist is meestal een Europaradeplaats. En deze is het wel waardig. Want Albert West maakte Ginny Come Lately van Brian Hyland. Maar ook in het Duits heette dat bijvoorbeeld Kusje in Moonshine. Albert was producer en zanger van de Shuffles. In 1973 ging hij solo en maakte 29 albums en ruim 70 singles.

tweede setje van drie toppers van toen kun je genieten van Johnny Cash. En de derde single van het album Thing Called Love. En die heette Kate. Het origineel was van Rex Allen in 1961. De Limburgse Walkers staan klaar met It's So Crazy uit 1976. Dat door Ilja Gort werd geschreven. En nu eerst America en Sister Golden Hair. Dat in 1975 bleef hangen in de tipperaden op nummer 5.

Zometeen hoor je de zanger van Sir Douglas Quintet's Doug Sam en zijn band met Is Anybody Going to San Antone? Uit 1973, voorafgegaan door de Canadese topper Neil Young and the Old Man, dat in eigen land vierde werd in 1972.

dit station. Tom Polderman brengt Giddy Up Country, jouw wekelijkse dosis countrygevoel. Elke donderdag is dat van 8 tot 9 uur 's avonds. In het derde blokje van drie niet te versmaren tippers staan gepland singer-songwriter Stephen Arthur Stills en It Doesn't Matter uit 1972. De Brits-Australische actrice en zangeres Olivia Newton-John en Take Me Home Country Roads. En nu eerst de legendarische Amerikaanse zanger en gitarist J.J. Cale met Cajun Moon uit 1974.

Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

afsluitende instrumentale is van de Britse Crash Brothers en de Hoodoo Drums. Caroline DJ Job Verhoef gebruikte het nummer zowel op Mi Amigo als Atlantis, maar ook Ado Roland en Gerard de Vries draaiden het. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe normale BZK met drie handen vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot dan!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heiloo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. Bij het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall blijven de bestellingen binnenstromen. Eind maart stonden er in het orderboek zo'n 73 miljard euro aan bestellingen. Die groei is onder andere te verklaren doordat Rheinmetall oorlogsscheepsbouwwerven heeft overgenomen. De omzet steeg met 8% tot ruim 1,9 miljard euro in vergelijking met het jaar ervoor. Het bedrijf uit Düsseldorf produceert ook Leopard tanks en andere panzervoertuigen en munitie. De dood van een 24-jarige vrouw uit Os wordt door justitie gereconstrueerd. De vrouw kwam vorig jaar november om het leven toen in de auto waarin zij reed een pistool afging. Het vermoeden bestaat dat verdachte Rick van R. het wapen mogelijk van het slachtoffer heeft willen afpakken waardoor het afging. De verdachte zei in de voorbereidende zitting tegen de familie van het slachtoffer dat hij nog altijd van hun dochter houdt en dat altijd zal blijven doen. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Oh,
4: de 1395 HM
3: is er even niet.
4: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
3: Nu
4: op 1098.
3: En via de digitale kanalen.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: voor jouw programma Binnen Zonder Kloppen. En in dit uur muziek van Shocking Blue, Michael Bublé en John Lennon. Maar nu eerst Alexander O'Neill. Dit is Fake.
1: Can I get some nasty bass? It's gonna be kinda right tonight.

Venus van Shocking Blue live hier in Bart's Middag Breeze. En als we het dan toch over de discotheek hebben. Dit is zo'n dansplaat, zo'n hit die je gerust kan draaien in de discotheek.

Bruce Hornsby and the Range. En die komt uit 1986 en is hun grootste hit. De herkenbare piano-riff en de stem van Bruce Hornsby geven het nummer meteen zijn eigen sound. Met een sterke boodschap over maatschappelijke ongelijkheid wist het wereldwijd indruk te maken. Een tijdloze klassieker die nog altijd relevant klinkt. In Bart's Middagbreeze, Bruce Hornsby and the Range.

De hits uit de jaren 80. En de hits van toen en de hits van nu draaien we hier op Radio Seabreeze. En dit is er een van toen, uit 1974. Kikkie Dee, I've Got The Music In Me.

voorbij zou kunnen komen in Dream Sessions. Rio Speedwagon en Keep On Loving You. En Dream Sessions hoor je iedere zondag, dinsdag en woensdagavond om 11 uur hier op Radio Sybris.

0: Ik luister altijd.
1: Hey, leuk dat je hem aan hebt staan op Radio Seabreeze 1098 AM. En natuurlijk overal op live.radiosiebreeze.nl.
2: Ik heb

van John Lennon. Die komt uit 1980 en is een van zijn meest persoonlijke nummers. Het staat op het album Double Fantasy en werd geschreven als eerbetoon aan Yoko Ono. Met zijn rustige opbouw en oprechte emotie raakt het nummer direct. Een tijdloze klassieker die nog altijd binnenkomt. In Bart's Middagbreeze.

0: Uit de 80e jaren, Woman van John Lennon. En dan is het hoogste tijd voor een nationaal product. Dit is Samantha Steenwijk, samen met Wesley Bronkhorst.
1: Je lacht.

laatste uithalen hoort, is het net Tino Martin. Maar het was toch Wesley Bronkhorst samen met Samantha Steenwijk en In Mijn Armen. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website www.radiosibris.nl. Dat is radiosibris.nl. En dan hebben we nog 1 plaat te gaan. Dat is er 1 van June Lodge samen met Prince Mohammed. Ook uit de 80e jaren. Someone Loves You Honey. Bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. Gisteren meldde de WHO ook 8 gevallen, maar er waren er toen maar 3 bevestigd. Later vanmiddag wordt een nieuwe update verwacht. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden, een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. En de advocaat van Ali B., Bart Schwier, denkt dat B. niet op korte termijn achter de tralies zit. Schwier gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De hoogste rechter zal zijn licht over de zaak laten schijnen en bekijkt of het recht op de juiste manier is toegepast. Schwier denkt dat die procedure 1 jaar in beslag gaat nemen. Ondertussen hoeft B. de straf nog niet uit te zitten. In hoger beroep is Faisal Oe tot 26,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de dubbele moord op 2 broers in een McDonald's-filiaal in Zwolle in 2022. De straf valt lager uit dan de veroordeling in 2023. Toen besloot de rechtbank dat Oe 30 jaar achter de tralies kon plaatsnemen. Het hof kwam tot een lagere straf omdat Oe onder andere in detentie een stoornis heeft opgelopen. Eind maart 2022 schoot hij de broers Ali en Hussein dood. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybries.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybries, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybries.nl en hou ons in de lucht.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Fréquence Musique Boutique.
1: Begonnen met een mooie van die Isley Brothers. Who's That Lady? Nou, ik heb even om me heen gekeken. Er is geen lady te bekennen hier in de studio. Ik zit hier helemaal alleen. En misschien is dat maar goed ook. Dan kun je niet afgeleid worden ook. Welkom bij het programma, Bart. Dankjewel. Mijn radiomaatje. Altijd in het uur voor mij om alvast de stemming er goed in te brengen. Dus weer mooi geluk vandaag, Bart. Dankjewel. Nou, gewoon tot 2 uur. Wat je gewend bent. Straks een plaat uit de galerij de Rollands Glory. We gaan een nieuwe toevoegen. Ik heb weer een plaat die naast de hitlijst gevallen is. Jammer, maar helaas. Het is niet anders. En voor de rest gewoon lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

wil nog wel eens gebeuren dat als je deze plaat draait in Frankrijk, dat er een aantal mensen op de dansvloer komen te staan. Love is in the air. John Paul Jong was dat uit het jaar 1977. En we gaan naar de jaren 60 met Andy Williams. Music to watch girls by. The boys

0: Je had ongetwijfeld herkend Cork Robin met een van die hitsingles afkomstig van hun debuutalbum. Thought You Were On My Side. En ja, daar gaan we weer.
1: De galerij, de Hollands glorie.
0: Nummer 3 van een man die zijn carrière begon met zijn vader geschreven revuetjes tussen de schuifdeuren. Hij begeleidde zichzelf op accordeon en piano bij feesten en partijen. Kwam bij het ABC-cabaret terecht van Wim Kan en Corrie Vonk. Werkte met Gerard Cox, Adele Bloemendaal en met Jenny Arian. Met haar kreeg hij een relatie en dat kostte hem zijn huwelijk. En hij maakte ook mooie soloplaten. Hij overleed op 44-jarige leeftijd. Dit is Frans Halsema uit de galerij der Hollands Glorie. Het fraaie Ik Mis.

Zijn nummer tekent een beetje de grote variëteit van de nummers die je tegenkomt in de galerij der Hollands Glory Popsongs. Maar ook dit soort mooie van Frans Halsema onder andere. Ik mis...

0: band die uit hetzelfde land komt als bijvoorbeeld AHA Noorwegen. Fra Lipo Lipi, shouldn't have to be like that.
1: Geen hit, maar onvergetelijk.
0: Ja, het is nooit een hit geweest, niet verder gekomen dan de tipparade in Nederland. Blijft wel een vrij nummer en daarmee onvergetelijk.

0: Heerlijk toch, wat is het, hè? Rock'n'roll blues? Ik weet het niet, maar de Rob Hoeken Rhythm & Blues Group, zou je zeggen dat het een beetje op de blues moet lijken. Heerlijk nummer uit de jaren 60. Marjo.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ja, we hebben er weer eentje. Man die muziek maakt die toch al een beetje doet denken aan de jaren 60. Stefan Sonzes. Sweet Love kwam in januari uit. Heeft helaas niets gedaan.

Een van die vele platen die elke week weer naast de hitlijst valt. Gewoon omdat er te veel muziek uitkomt. Ja, je moet maar net een beetje opvallen. Stefan Sanchez was dat met Sweet Love. Dit werd wel een hit. Nou, terug naar het jaar 1974. Dat hele goede Nederlandse duo Bolland en Bolland. Helaas gingen ze met een beetje ruzie uit elkaar. Maar volgens mij hebben ze elkaar weer gevonden. Mexico, I can't say goodbye is dit.

aanstekelijke dansmuziek hier op de donderdagmiddag bij Radio Seabreeze. Michael Cimbello. En dat was Maniac. En, ja, mensen, kijk naar de klok. We gaan er eentje toevoegen.

Een nummer van nog niet zo gek lang geleden van het album Mama, I Made It. Dan heb ik het natuurlijk over Roxy Dekker, de zangeres die een ongelofelijke bliksemcarrière maakt hier in Nederland. En daarom hoort ze ook thuis in de Galerij der Hollandse Glorie. En dat doen we dit keer met Jouw Idee.

Blijf mooi, Alpha Phil Forever. Jongen, daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Het was me weer een genoegen om een uurtje te mogen vullen hier bij Radio Cyberis. Zaterdagmiddag om 4 uur ben ik bij je terug met Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dan zetten we de zeezender centraal. Verhalen, fragmenten en muziek uit dat tijdperk. Zometeen veel plezier met Terry en ik wens je een hele fijne donderdag. Tot besluit, Finn Lizzy, Whiskey in the Jar.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de herstemming op 29 april is Democraten Gorinchem definitief de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. De partij kreeg 7 zetels, net zoveel als bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen de maand ervoor. De herstemming vond plaats omdat er op 18 maart mogelijk was gefraudeerd. De opkomst bij de herstemming was iets lager dan op 18 maart. 47% bracht een stem uit. Een maand eerder was dat 50,5%. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden, een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. En 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn in Singapore op het hantavirus getest. Het gaat om 2 mannen van 65 en 67 jaar. 1 van hen heeft geen ziekteverschijnselen, de andere een loopneus. Het tweetal wacht in isolatie de uitslag van de testen af. De 2 mannen vlogen na hun cruise op 25 april van Sint Helena naar Johannesburg. Volgens de gezondheidsdienst in Singapore zaten zij op dezelfde KLM-vlucht als de Nederlandse vrouw die een dag later in Zuid-Afrika overleed. Het Gelderse Eerbeek krijgt een nieuwe klap te verduren. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven. 110 medewerkers komen op straat te staan. Het is de 2e fabriek in Eerbeek die moet sluiten, want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek Stora Enso de Hoop dicht. Het faillissement van Koldenhoven is hard aangekomen. De fabriek bestaat ruim 350 jaar en generatie op generatie ging er werken. Energiekosten en een afnemende vraag deden Koldenhoven de das om. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: 10 jaar. naar Radio Seabreeze.
10: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
9: Feel the breeze.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn. Maar dat

0: weer of geen weer. We zijn bij je, Seabreeze. En met dank aan natuurlijk voor de afgelopen uren hier bij Seabreeze op deze donderdag. En dat betekent dat het wederom donderdag is. Dus wat betekent dat?
1: De Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Dat betekent weer 2 uur lang van alles wat en van niets te veel lekkere platen. En we draaien ze gewoon lekker door. The Weather Girls hoorde je met It's Raining Men.
1: Easy Way Show.
0: En dat betekent dat wij lekker doorgaan. 2 uur lang tot 4 uur. Daarna Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Maar voordat het zover is, krijg je de nodige platen uit de jaren 80, 70, 60 en wat iets meer zijn.

0: begon in 1983, deze Fiction Factory. En zij introduceerde de synthesizer pop. En dit was een zeker lekkere hit om naar te luisteren hier bij Seabreeze. Dat nummer dat heette Feels Like Heaven.
1: Duik in het verleden met Seabreeze AM.
0: En dat betekent dat wij de een na de andere hit uit het verleden draaien. Onder andere deze van Donna Summer. Oh, wat is dat mooi. Lekker, heerlijk om naar te luisteren hier bij Seabreeze. En natuurlijk doen we dat speciaal voor jou. Dit is het nummer wat we allemaal zo goed kennen. Donna is er niet meer, maar haar muziek is er nog steeds. This time I know it's for real. Blijf erbij bij de Easy Way Show.

0: stond hij volledig geobsedeerd naar Donna te kijken. Deze chef van Oekel, Donna Summer. En ja, ik weet nog wel wat ze toen tegen hem zeiden.
1: Zeg, ouwe, doen we een beetje rustig.
0: Zo is het.
2: Easy Way Show.
0: En eindelijk weer eens even Easy Way. Dat doen we met deze van Barbra Streisand, tezamen met Barry Gibb. En we kennen ze onder het nummer wat ze toen uitbrachten samen. Guilty.

vind het nog steeds een van de mooie Nederlandse producties. Uitgebracht door Veldhuis en Kemper. En alweer terug naar het jaar 2003 alweer. Wat is dat ongelooflijk lang geleden als je dat zo hoort. Dan denk je, het was de dag van gisteren dat deze plaat is uitgebracht. Gelukkig is er Seabreeze. Dan hoor je ze weer voorbij komen. Die mooie muziek. En als we het over mooie muziek hebben gesproken, we gaan er een remaster van David Bowie uit 2018. En het gaat over vanavond. Nou, niet helemaal. Beetje wel. Vrij vertaald in het Engels is dit Tonight.

hoofdzakelijk op de Easy Way. Over de Easy Way gesproken, deze kennen we ook vast nog wel van Marillion. Zo mooi uitgesproken. En dat nummer dat heette Kaylee.

deze plaat in 1986 voor het eerst hoorde, toen dacht ik, hey, dat is een dame met een hele mooie stem en die heet Mattia Bazar. Maar als je er dan later in gaat duiken, dan zie je dat het een Italiaanse formatie is, die in 1974 alweer is opgericht, moet ik zeggen. En vandaag aan de dag nog steeds bestaat. Dus nog steeds rondtoert met een verschillende wisseling van leadzangeressen. Maar het schijnt zo te zijn dat de oude vertrouwde weer terug is. Dit was Ticento. In het kader van af en toe een plaatje uit Italië, Frankrijk of Spanje. Deze voor jou gedraaid. En dat betekent dat we voorlopig nog even doorgaan, want we zijn nog bij je tot 4 uur vanmiddag met de Easy Way Show hier op Seabreeze 1098 en 1395 AM. Hachikidee, live, zeggen ze dan vanaf de Noordzee. Dit is Spandau Ballet met Only When You Leave. De mooie muziek gaat maar door en blijft.

zoals jullie weten, vrienden van Seabreeze. Inmiddels zo tegen de klok van 3:10 nog te gaan. Tot het nieuws en weer hier bij Seabreeze. Heb ik in elke uitzending weer een plaat voor onze Wim. Wim, deze is speciaal voor jou. En in het kader van de twee Nederlandstalige platen dacht ik van, hey, zal ik weer eens een keer naar het mooie Brabant gaan uit 2008. Toen had je Gerard van Maasakkers, die daar trouwens nog steeds optreedt en flink populair is daar in het mooie Brabant. En hij was samen een keer met Guus Meeuwis. En toen dachten ze, hey, dan gaan wij samen dat nummer van Gerard.

deze even van Feature Z. En het heet zo long zijn we er nog. Lang genoeg om gezellig te luisteren naar de mooiste muziek uit de jaren 70, 80, 90 en ook wel wat jaren 60. Dit is Feature Z, zoals gezegd. En tot zo meteen, na 3 uur.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De zorg voor en de opvang van de opvarenden van het cruiseschip Hondius, die in het Leids Universitair Medisch Centrum is opgenomen, gaat volgens plan. Er wordt alle ondersteuning en zorg geboden die de patiënt nodig heeft. Over de nationaliteit en de toestand van de patiënt die mogelijk besmet is met het hantavirus wordt vanwege privacyredenen geen uitspraak gedaan. De opvarende kwam gisteravond met een eerste evacuatievlucht op Schiphol aan. Ondanks de hoge brandstofprijzen zijn Nederlanders de afgelopen tijd meer met de auto gaan rijden. Het tankgedrag is wel veranderd, want er wordt vaker over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel. Er werd gekeken naar meer dan 276.000 ritregistraties van 8160 automobilisten. Wekelijks werd er gemiddeld 188 kilometer meer gereden. Over de grens in België liep het aantal tankbeurten met bijna 40% op. Ook gingen Nederlanders vaker naar Duitsland om te tanken. Op een brandweeroefenterrein in Dordrecht is tijdens het trainen een echte brand uitgebroken. Onduidelijk is hoe deze brand kon ontstaan. Vanmorgen sloegen de vlammen uit een afzuiginstallatie in een nagebouwde industriehal. Deze brand had helemaal niets met de trainingen te maken. Op het oefenterrein zijn huizen, een stuk snelweg en industriepanden nagebouwd om het blussen zo goed mogelijk te kunnen trainen. Er is niemand gewond geraakt. De Europese Commissie denkt dat het deze maand lukt om goedkeuring over een deel van de handelsdeal met de VS te bereiken. Afgelopen nacht kregen de EU, het Europees Parlement en de lidstaten het niet voor elkaar om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar de draad wordt op 19 mei weer opgepakt. De gesprekken verlopen stroef omdat de Amerikaanse president Trump afgelopen week dreigde met 25% importheffing op auto's omdat Europa zich volgens hem niet aan de deal houdt. Hij legt niet uit wat eraan schort. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395

0: Welkom in het tweede uur de Easy Way Show. Dat betekent nog een goed uur te gaan tot 4 uur. Daarna Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Dit was Neil Diamond. Duidelijk herkenbaar met die mooie, dat wordt dat heet Cracklin' Rosie.
1: The Easy Way Show. De mooiste oldies op Seabreeze.
0: En dat betekent dat wij doorgaan met de lekkerste muziek van alles wat, van niets te veel. Dit is The Fifth Dimension.

uit de jaren 70 en soms 60. Dan zie ik dat die nummers allemaal maar een minuutje of 2,5 duren. En dat betekent dat als ik zo in de loop van het programma tweede uur kom, dan denk ik, dan moet ik weer eens een duik in de platenbak maken. Want dan heb ik er te weinig geselecteerd. Jazeker. Dit waren de Gladys Knight en de Pips uit 73 alweer. Met die mooie, dat heette The Midnight Train to Georgia. En als je het over oude muziek hebt, nou, dit is er eentje. The Kinks, Dedicated Follower of...

zoals we weten had Koen Wouters een niet al te lange relatie met Babette van Veen. Je weet wel, de Linda van goede tijden, slechte tijden, zou hij natuurlijk gezegd hebben. En er wordt beweerd dat bij het scheiden tussen deze twee, het uit elkaar gaan, heeft hij dit nummer gemaakt. En het werd een grote hit hier in Nederland. Noteerde hoog in de hitparades deze van Clouseau met het nummer dat heet Passie. En ik weet zeker dat hij regelmatig toen 's avonds triest op zijn gitaar heeft zitten oefenen. En dacht, weet je wat? We gaan een beetje mijmeren en lekkere muziek maken. Brad.

0: Wat hebben we nodig, vrienden? Brood en spelen. Jazeker, David Gates. Reeds, zeggen ze wel eens. De enige echte leadzanger van Brad. Met die mooie, dat heette The Guitar Man.
1: Classic oldies. Rock ballads. 60s. Soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
2: The Easy Way Show.
1: Easy Way Show.
2: Met Terry Hendricks.
0: En dat betekent dat wij lekker doorgaan met de allermooiste hits. Een remaster werd uitgebracht in 2015 van deze van Tina Turner. Die alweer jaren terug daarvoor is uitgebracht. Deze, de lange versie, The Private Dancer. MUZIEK

titel luidt Venise. Maar meestal wordt hij gezegd als El Vu Que Luce, La Velpe in Venise. Ja, een beetje ingewikkeld. El Vu Que Luce, La Velpe Venise. Ja, maar soms moet je nu even nog een keer lezen en uitspreken. Dan denk je, ja, hoe zat het ook alweer? Het was in ieder geval Julien Clerc die hier zo na 4:30 bij Seabreeze, The Easy Way Show, zijn geluid laat horen. En meestal rond het 2:30 draaien we iets uit Frankrijk, Italië of Spanje. Als het maar anderstalig is dan het Engelstalige. We gaan naar het jaar 1967 alweer. Stan Haag draaide hem toen de tijd ooit is bij Mi Amigo. The Buffoons. Tomorrow is another day.

typisch zo'n plaat die je nooit meer op de Nederlandse radio hoort. En daarom is het goed dat we Seabreeze hebben. Deze Amerikaanse funkband uit Los Angeles. The American Gypsy. En gelukkig kan je die nog eens een keer op de ouderwetse middengolf horen hier bij Seabreeze. Nummer dat heet Lady Eleanor hier op de Seabreeze Easy Way Show. Nog een 20 minuten te gaan en dan zit het er weer op voor deze donderdag editie. We draaien ze van alles wat en van niets te veel. En ach ja, je hoeft me niet te antwoorden hoor. Als je zegt ik vind het leuk, blijf gewoon luisteren. Die Alan Parsons, die zingt erover. Don't answer me. We gaan nog door met de mooiste hits hier op Seabreeze 1098 en 1395.

0: Dat kan het zijn, maar ook heel wat anders. Zeker.
1: Prachtig mooie dag.
0: Als Daniel Lohuis daarover zingt. Die prachtig mooie dag. Dan komt hij ook weer vandaan. Twente, Drenthe, Den Achterhoek. Waar het ook van Daan mag zijn. Hij zingt prachtige muziek. En als het een mooie dag is, ja, dan ga je Don Rousen.

I'll Fly Away. Zoals ik zei, Randy Crawford. Die mooie hoor je hier bij Seabreeze, de Easy Way Show. Straks na het nieuws van vieren hoor je Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. En in het kader van de Easy Way wil ik gewoon rustig eindigen met dit programma. Dat doen we met Barbra Streisand, met The Love Team from A Star Is Born. En dat heet Evergreen. Ik zeg tot volgende week en geniet nog. Dag allemaal.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Koninklijke Marechaussee is de natuurbrand die op 29 april in het Harde uitbrak ontstaan tijdens een geplande oefening met springstoffen. Tijdens die oefening werd munitie tot ontploffing gebracht. De oefening was netjes aangevraagd en het springplan was ook goedgekeurd door de autoriteiten. Mogelijk zijn er tijdens het springen van de mijnen hete deeltjes uit de springkuil gesprongen. Op beelden van de oefening is te zien dat na de ontploffing op meerdere plekken rondom de springput brandhaarden ontstonden. De zaak rond de dood van de 16-jarige Gina Nini uit Delft wordt gereconstrueerd. Dit om exact te onderzoeken wat er op 22 januari op de plaats van het misdrijf in Den Horen heeft afgespeeld. Een 18-jarige jongen wordt verdacht van de fatale steekpartij. Het latere slachtoffer zou met geweld de scooter van de verdachte hebben willen stelen. Twee minderjarige jongens hebben die verklaring bevestigd. Begin deze week is een oud-politieagent uit Emmen opgepakt. De 32-jarige vrouw wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, omkoping en computervredebreuk. Ze zou een politieambtenaar hebben omgekocht, zonder toestemming in de politiesystemen hebben gekeken en de informatie hebben doorgespeeld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze zich ook laten omkopen. Haar voorarrest is vandaag met 2 weken verlengd en de verdachte mag alleen contact met haar advocaat hebben. 4 politieke groepen en 30 Europarlementariërs uit 11 landen willen dat de lidstaten snel een Europese defensieunie oprichten. Zij vinden dat Europa zich alleen op die manier zelfstandig kan verdedigen. Die unie moet een plek binnen de NAVO krijgen, maar ook los daarvan aan de slag kunnen. Initiatiefnemer is de Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot. De Defensie-Unie moet de NAVO versterken en met het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen en Oekraïne samenwerken, maar ook onafhankelijk van de VS kunnen opereren. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Oh, de 1395 HM
10: is er even niet.
9: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
10: Nu
9: op 1098.
10: En via de digitale kanalen.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: Radio Seabreeze.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

luisteraars dacht van, oh, hitplaten kom ik alleen maar op deze zender tegen. Ja, tuurlijk. Ze blijven lekker en ze zitten lekker tussen onze oren. Zullen we toch maar zeggen, niet waar, vrienden? Ja, leuk. Het waren trouwens de Outlaws en There Goes Another Love Song uit 1975.

Stock Aitken en Waterman. Het worden Jack terug op de radio. En uiteraard ook in jouw Middle of the Roadshow. Lieve vrienden, zometeen vanuit het theater. Een fijne, wel een hele fijne hoor. Ja, maar achter de keukengordijnen. Maar ook nog deze grote artiest uit een grijs verleden. Hier is Pieter Gabriel.

zo regelmatig. Kom je de plaat nog wel tegen bij ons? Dus, uitgebracht in 1977 en in 1991 staat op een lijstje. Peter Gabriel die deed het speciaal voor jou, zal ik maar zeggen. Je bent het helemaal zat hier. Je vindt er geen reet meer aan. Is het dan niet tijd om uit te zwaaien? Dit is de middel van de roadshow.

kereta tu.

stelletje opgevraagde hengsten. Toevallig, heel toevallig, twee platen uit 1973 achter elkaar. Je hoorde een fijne van achter de keukengordijnen. Vandaag Robbie. Robbie de Nijs, de onvergetelijke met dag vader, dag moeder, dag zuster. Ursula, ik zit hier niet meer zitten. Ik ga naar, je weet wel, de steeds even naartoe, hè. Ik zou hem niet achterna gaan anders, hoor. Maar goed. En Osmond Brothers met Crazy Horses. Welkom.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
1: Wacht er toch nog gezellig.
2: Everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to.

grappig dat we deze simpele, ja, maar toch een prettige rapper terug hebben gevonden, hoor. Ergens onder een nachtkastje weliswaar. Maar goed, maakt niet uit, dat was Curtis Blow in 1980. En de breaks. Sowieso als een breakie breakie. Is er nog iemand staande bij? Op dit kanaaltje. Luister ik en blee. Oh, wat ben ik blij dat jij erbij bent. Zullen we een vakantieplaatje draaien? Ja, en dan mag gelijk een zwembad in. Hier is Ryan Paris.

Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik toch zo weer die politie-serie voor me. Nou, de jaren 70 speelde in 75, 76, 77, 78, geloof ik. 4 seizoenen. Starsky en Hutch, lieve mensen. En Hutch, nou, dat was David Soul. Oh, en zingen, dat kon hij ook nog. Lekker terug in de voltooid.

0: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand belasten.
1: Nou, je hoort het toch zo? Dit is de Middle of the Road Show.
2: Hans de Knecht. Krom.

Getty, Casters, Vlietengroep, Belly en Marianne, die kwamen ervoor terug. En wat werd er een hit, zeg. Teach in het Enschede met Upside Down. Via de bekende Lange Palen en digitale kanalen is dit de Middle of the Road Show. En zo af en toe denk je, zou het droog houden, hè?

Nou, je zat er bijna de sombrero mee opzetten. Nu waar de zon die schijnt uit de radio. Dit is de Mip op de Roadshow. Oh, honey. Roomba Tres hoorde je terug met Baila Mi Roomba. Oh, meisje toch. Ja. Hier zijn Mac en Katie Kassoon en Sugar Cane.

zelfs de liefde, lieve mensen. Ja. Ja, het is een beetje vier seizoenen radio en ja, gekust mag er worden natuurlijk. Hè. Eén van de laatste in de Middle of the Roadshow wat het betreft vandaag. One, two, three, four. En ik geloof je, mijn collega's hebben er ook zin in. Dus veel plezier zometeen met de rest van de

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Dat laat het ziekenhuis in een verklaring weten. De patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten en bezoekers geen risico op besmetting. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het om een ernstig incident gaat, maar schat het risico voor de publieke volksgezondheid laag in. En op het cruiseschip Hondius zelf zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. De kamers aan boord worden gedesinfecteerd. De opvarenden moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en een mondmasker dragen. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert mensen die mogelijk besmet zijn meer maatregelen te nemen, maar het lijkt erop dat er op dit moment geen andere passagiers zijn die symptomen van het virus hebben. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme zegt dat de overheid moet ophouden met het inzetten van algoritmes om op die manier fraude en criminaliteit op te sporen, omdat dit vaak tot discriminatie leidt. Tussen 2012 en 2023 werden rond de 10.000 studenten op basis van algoritme op fraude met studiefinanciering gecontroleerd. De overheid moet volgens de Staatscommissie voor andere methodes kiezen. Profilering raakt aan kernprincipes van goed bestuur, de rechtsstaat en democratie. Gisteravond laat heeft Israël een luchtaanval op een zuidelijke wijk van Beirut uitgevoerd. Het is de eerste aanval op de Libanese hoofdstad sinds de wapenstilstand vorige maand werd afgesproken. Het doelwit was een commandant van het elitekorps van Hezbollah. Volgens Israël is hij bij de aanval om het leven gekomen. De Israëlische premier Netanyahu en defensieminister Katz zeggen dat geen enkele terrorist immuniteit geniet en dat de lange arm van Israël iedere vijand en moordenaar weet te bereiken. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het tussen de 3 en 9 graden. Morgen start de dag zonnig. Later meer stapelwolken en plaatselijk een bui. Bij een matige oostenwind wordt het 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybries.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybries, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybries.nl en hou ons in de lucht.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

Goldfinger. Volgens mij was dat de eerste James Bond film, dames en heren. Natuurlijk met de legendarische Sean Connery. Wat mij betreft nog steeds de enige echte Bond. Daarover. Uit 1965, dames en heren, stond op deze dag in de hitparade. 61 jaar geleden. Het enige live programma met de 5 in de klok van maandag tot en met donderdag. Cheerio, het is happy hour. En dat betekent de beste hits dubbelop. Live uit de Lofstenlare, welkom bij Barkies Bonanza. Uiteraard weer met de hits van je leven. En die hits van je leven, die komen uit de top 40. Zoals deze was op 7 mei 1965. 7 mei 1975. 1985. En 7 mei 1995. We draaien de beste 3 platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 5:45. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wieber Barkie. Tot aan 6 uur hier. Uiteraard met het actuele weerbericht. En de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar hitstory. Tot aan 6 uur. Op Seabreeze 1098 en 1395 AM. Nu naar 75. Rufus and Chaka Khan. Once you get...

En natuurlijk de legendarische Chaka Khan. Die heeft wat hits op haar naam staan. Nou, het is een van de allereerste. Uit 1975 notabene. Toen was de disco nummer nauwelijks uit. Nou ja, eigenlijk net uitgevonden. Once you get started in Barkeys, Bonanza, dames en heren. We gaan naar het nieuws. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in de band. North Sea Data Centers laat weten dat alle mensen die in het pand waren tijdig zijn geëvacueerd. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen in de buurt van de rookpluim krijgen via een NL Alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Ik ben zeker vandaag helemaal de tandjes geschrokken vanwege die NL Alert. De brandweer beschouwt een deel van het pand als verloren. De brand heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het gebouw enkele servers heeft staan. Er zijn problemen met applicaties en met de website. En ik heb het begin inmiddels begrepen. Ook wel met wat andere sites. Pakjes Bonanza, dames en heren, we gaan naar 85. Fantastische samenwerking tussen Phil Collins en Philip Bailey.

je leven in Barkies Bonanza, dames en heren. We gaan vandaag van 1965 naar 1995. Dit was 1995. Het stond in de hitparade van 7 mei 1995. So In Love With You van Duke. Ja, dames en heren. Ali B. is de Sjaak. Ali B. moet 3 jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof, het hoger gerechtshof, in Amsterdam bepaald in hoger beroep. Het hof achtte rapper schuldig aan 2 verkrachtingen. Eerder was hij door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel. Dus daar heeft iemand enorm spijt van zijn hoger beroep. Het hof acht de verkrachting van Naomi op een schrijverskamp in Ennetendamme in Marokko bewezen. Van 2 aanrandingen werd Ali B. vrijgesproken. De grote media-aandacht voor de zaak gold volgens de rechter niet als verzachtende omstandigheid. Ali B. was vandaag niet aanwezig bij de uitspraak. Hij gaat ook wel in cassatie bij de Hoge Raad. Nou, dat is kansloos. En die procedure mag hij in vrijheid afwachten. Nou, wij, als we toch bezig zijn, dames en heren. Ook Peter Gillis, u kent hem wel, van Massa is Kassa, is tot 1 jaar celstraf veroordeeld vanwege belastingfraude en, ik geloof uit mijn hoofd, 60 uur taakstraf vanwege het mishandelen van zijn voormalige vriendin. Ja. Opgeruimd netjes. Dames en heren, we gaan terug naar 7 mei 1965.

die wordt wel eens vergeleken met de Beatles. Nou, dat gaat mij iets te ver, dames en heren. Ze waren wel briljant. Ray en Dave Davies, The Kinks. And Everybody's Gonna Be Happy. Uit de hitparade van 7 mei 1965, dames en heren. In Parkies van Lensen gaan we zo meteen naar de jarigen. Wie zijn er geboren op deze dag in de popmuziek? Dat is een hele mooie rij. En een fantastisch nummer wat erbij hoort. Maar eerst nog deze. Uit Nederland, Lucifer. Magiet S. House en Henny Huisman. House for Sale.

0: Nederlandse Lucifer, dames en heren. Met Margriet S. Huis als zangeres. Die heeft ook een briljante solo-carrière gehad. Fantastische zangeres. En in Lucifer zat inderdaad een hele jonge Henny Huisman als drummer. Nou, hij heeft dit nummer prima gedrumd. Daar gaat het verder niet om. Maar laten we zeggen dat hij daar niet voor in de wieg is gelegd. Maar de Soundmix Show, dat was helemaal de bom natuurlijk.
1: Deze dag in popmuziek.
0: 7 mei, dames en heren. En voor wie gaan we de kaars uitblazen? En op de taart die popmuziek heet. We beginnen op 7 mei 1943. Toen werd geboren Thelma Jackson. Dat zeg je niks, maar haar artiestennaam is Thelma Houston. Ja, waarom ze dat gedaan, weet ik niet. Maar oké. Belangrijke soulzangeres uit de Verenigde Staten. 1946 dan onze eigen Hans van Eyck. Natuurlijk, toetsenist van T-Set. Je kent hem van Bellamy, maar bijvoorbeeld ook van 15 miljoen mensen. 1946, Bill Danoff. Hij was de zanger van de Starned Vocal Band. En 1950, Prairie Prince. Charles Lamprin Prince. Hij was de drummer van The Tubes. 1960, Anne Dudley. Toetsenist van The Art of Noise. En 1961, Phil Campbell. Gitarist van Motorhead. 1969 dan, Eagle Eye Cherry, zanger uit de Verenigde Staten en geboren in Zweden. Save Tonight was zijn claim to fame. Maar dames en heren, voor de hitjaren van vandaag gaan we terug naar 7 mei 1939 maar liefst. Toen zag het levenslicht. Jimmy Ruffin, soulzanger uit de Verenigde Staten. What Becomes of the Broken Hearted.

After Classic. After Classic. Classic hits.

Simple Minds. En hun eerste echte grote hit, dames en heren. Hun eerste echte grote wereldhit. Ze hadden daarvoor ook wel een paar kleine hits gehad. Maar dit was echt de grote doorbraak. Don't You Forget About Me uit 1985. De hitparade van 7 mei 1985 in Barkies Bonanza, dames en heren. We gaan nog even terug naar het Hantavirus. Bij 2 naar Nederland geëvacueerde opvarenden van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Ze liggen in het Radboud UMC Nijmegen en het LUMC in Leiden. Ze worden geïsoleerd en behandeld. Eerder vandaag werd bekend dat een stewardess in Haarlem in het ziekenhuis is opgenomen met symptomen van het virus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met een Nederlandse vrouw van 69... die een dag later overleed door het virus. De stewardess heeft milde klachten en ligt in Amsterdam. De WHO noemt de uitbraak op het schip ernstig, maar schat het risico voor de publieke volksgezondheid laag in. De Hondius is onderweg naar Tenerife.

One Hit Wonder, dames en heren, 1995. De Connells en 74-75 in de hitparade van 7 mei 1995. Maar wel een leuk nummer. Nou, oké. Dames en heren, we gaan naar de nummers 1. De nummers 1, jawel. Nummers 1 van 7 mei 1975, 7 mei 1985, 1995. Maar we beginnen op 7 mei 1965. Natuurlijk, met de Beatles.

zich tot het westen en klaart het in het oosten breed op. In het opklaringsgebied koelt het flink af naar circa 4 graden en op grondhoogte kan het nog wat kouder worden. Op de koudste plekken kan er ook grondmist ontstaan. O jeetje. In de kustgebieden daalt het kwik niet verder dan een graad of 8. Morgen dan. Op vrijdag lijkt het weerbericht behoorlijk veel op dat vandaag. We beginnen opnieuw met veel zonneschijn en later komen er opnieuw vrij veel stapelwolken voor. Opnieuw zijn de meeste wolken weggelegd voor het binnenland en de meeste zonuren voor de kustregio's. Lokaal kan een bui vallen, maar veel vaker is het droog. Met maximaal 16 tot 18 graden op de stranden en 18 tot 19 graden in het binnenland wordt het ietsjes warmer. De oostenwind is meestal matig. Alleen in het noorden kustgebied waait er een vrij krachtige noordoostenwind. Vrijdagavond zullen de stapelwolken oplossen. Er volgt een overwegend heldere en rustige nacht met minima van 7 graden. Lokaal kan een diepe nevel ontstaan.

Commodore stelt zich... Commodore is natuurlijk ondenkbaar door zonder Lionel Richie. Maar dit waren ze wel. Zonder Lionel Richie, want die had de band verlaten. En die ging een solo carrière maken. Het was een eerste hit na het vertrek van Lionel Richie. En volgens mij ook de enige, want daarna was het over. Uit 1985. Het stond op deze dag, 1985. In de hitparade op nummer 1. Deze Barkies van Enzo zit erop. Ik wens je een fantastische avond. Ga ervan genieten. Het is lekker weer. Ik laat je alleen met de nummer 1 van 7 mei 1995. Conquest of Paradise. Hier is Vangelis.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Die patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen de andere patiënten en de bezoekers geen risico op besmetting. Op het cruiseschip Hondius zelf zijn al voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. Zo moet iedereen zoveel mogelijk in de hut blijven en ook een mondmasker dragen. En zaterdag worden de Russische vieringen van 9 mei op veel plaatsen afgeslankt. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Medusa zijn de feestelijkheden geschrapt in 22 Russische steden en 2 steden op de bezette Krim. Onder meer in Belgorod, Briansk en Koersk gaat de parade niet door. In 26 andere steden wordt de militaire optocht kleiner dan anders, zoals in Sint-Petersburg, Vladivostok en Kaliningrad. Daar zullen dan bijvoorbeeld geen tanks meer meerijden of minder militairen deelnemen. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
5: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
3: Feel the breeze.
6: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zender in Woelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Keukenpret, uitgezonden op 17 juli 1979 van 10 tot 11 voor Radio Mi Amigo 272 vanaf de Magdalena. Destijds in 1979 verankerd op de Thorntonbank, 17 mijl uit de kust van Blankenbergen, België.
1: Luisteraars, het is 10 uur precies. Dan heb ik hier voor u de weersverwachting tot vanavond 6 uur. Veel bewolking met vooral in de ochtend motregen. Vanmiddag en vanavond opklaringen. De temperaturen zullen variëren van 16 graden aan zee tot 20 graden in het binnenland. En de temperatuur hier aan boord van de MV Magdalena is 17 graden precies. Tot zover ben vandaag met het weerbericht. En tot zover deze berichtgeving.
2: Standing aan de Dendermonds Systeemweg te Aalst in België vindt u meer dan 300 modellen bruidsjaponnen van de meest vooraanstaande ontwerpers, zoals Annie Rose Parry, Karine, Jolie en Jacques Esterel. Nieuw verschenen op Monopol Records. 12 crazy hot hits met onder andere Ruth McKinney. Ruth McKinney en Moesters en de Criminal Gamblers.
3: The Cradle of Love.
2: 12 crazy hot hits, ook met de Music Line. De Music Line en de Classic Illustration. 12 crazy hot hits. Verschijnen op Monopol Records en nu verkrijgbaar bij iedere platenhandelaar.

0: in de formatie Puzzle. En de hitmaker van deze week, Living in Love. Zo, terug op het apparaat met keukenpret. Holaatje, holaatje, holaatje, 10:05. En een mooie klokken dat we hebben tegenwoordig. Nou, dat is allemaal weer prima geregeld. Overigens weet u ons nieuwe adres al. Miamigo, nieuw adres. Postbus 640, Port Louis Mauritius. Wees maar niet bang, want dan haal ik straks nog wel een keertje hoor. Ik had me eigenlijk nog niet voorgesteld, u luistert. Dus nu...
1: This is Radio Miamigo. You listening to Windo Groot.
0: En zo is dat. En we gaan even rock'n'rollen met Rudy Sylvester.
2: Zo'n goede oude rock.

Sylvester. En voor een goede oude rock vind je heus wel tijd. De tijd hier op Mi Amigo is 8 minuten over 10 precies. Luisteraars, een bijzonder goedemorgen. Ik mag mezelf nog wel even voorstellen. Mijn naam is Wim de Groot. We doen gewoon weer keukenpret voor u. En keukenpret bestaat uit twee deeltjes. Deel 1 tussen 10 en 11 en deel 2 tussen 11 en 12. En u weet het, keukenpret is een programma gericht voornamelijk op de huisvrouw. Daar zij meestal in deze tijd placht een kopje koffie te drinken. En dat gunnen we haar van alle harten met een heerlijk koekje erbij, hoor. Eentje die gestegen is, onze tipparade van 25 naar 23, is van Neil Diamond afkomstig. Het is van de LP You Don't Bring Me Flowers en dit is The American Popular Song.

als u weet wat voor moeite we hiervoor hebben moeten doen. Het bandje hebben we al een paar dagen in huis. En tja, het bandje stond op 38 centimeter per seconde langs de koppen voor de technici onder u. En ja, we hebben hier niet meer dan 19 seconden per kop, of wat heet, per seconde. We hebben ons dus nogal uit moeten zoeken hoe we dat nou precies hebben gedaan. Wel, ik zal u daar niet over lastig vallen, want dat is natuurlijk heel vervelend. We zijn gewoon blij dat we hem kunnen draaien, maar vraag niet hoe we dat hebben moeten doen, hoor. Dat heeft ons wat nachtrustjes gekost de laatste dagen. Tjonge, jonge, jonge, jonge, dat is niet te kort zoals dat heet. Herkent u deze nog, de hitmaker van de vorige week? Vast wel. Dit is de groep LBS met hun nummer LBS. Dat was de hitmaker uit de tweede week 7-7-9-7.

een hitmaker op Miamigo wel belangrijk is, dat bewijst het volgende notering in onze vliegende 50. Namelijk van niets, oftewel van de hitmaker af naar nummer 23, LBS. Luc, Bianca en Stella en ze zingen over zichzelf. Zeg, het is op het moment hier fantastisch weer op de Noordzee. Ik hoop dat het daar waar je ook zit ook een beetje lekker is. Alhoewel, als ik zo de weersverwachtingen lees voor vanavond 6 uur, dan zeg ik nee, je zal waarschijnlijk wel in een beetje motregen zitten. Niet dat we het je gunnen hoor, nee, dat beslist weer niet. Dan moet ik even kijken, want het gaat natuurlijk allemaal weer een beetje de mist in. We gunnen je natuurlijk het allerbeste, vooral als je op vakantie bent, hè.

het toch over vakantie hebben. Gisteren hebben we nog een briefje gekregen van iemand, wat heet gisteren. Ja, het was eigenlijk voor gisteren, maar helaas, het zit bij de post van vandaag. Het kan gebeuren voor Simone. En we hopen dat jullie een hele prettige vakantie hebben. Want jullie schreven dat jullie op vakantie zijn, dat jullie de radio hebben meegenomen. En ik hoop gewoon dat jullie blijven luisteren. En jullie voegen de volgende plaat aan. Wel, die zullen we dan natuurlijk ook voor je gaan draaien. Reken maar. Herken je dit nog van een aantal jaartjes geleden, Simone? En de groetjes ook aan je man, hè?

0: destijds was het een vakantiehit. Dat is zonder meer waar. Dus misschien vandaar.
1: Manuela.
0: Ja, dat is één.
1: Manuela.
0: Doet u het nog een keer dan? Nee, dat doet hij niet meer. Simone, ik hoop dat je niet erg vindt dat we hem pas vandaag voor je draaiden. Hij was eigenlijk op het plan voor gisteren, maar ach, het was zo'n gigantische puinhoop hier op de Noordzee. We proberen er vandaag van alles aan te doen om het weer een beetje in normale banen te leiden. De tijd is eventjes kijken, 22 minuutjes over 10.
2: Dit is Wim de Groot op Miamigo Internationaal.
3: Hello, folks. This is the new Hucklebuck.

misschien kan ik nog wel een grappig voorvalletje vertellen. Ik stond vanmorgen pas laat op. Ik moest dus om 10 uur hier op het apparaat zijn. Pas om 8:30 kwam ik uit mijn bed. Want ik moest zo nodig naar de wc. Ja, het is een raar praatje. Ik zeg het er van tevoren. U kunt nog afzetten. Ik ga naar de wc. Ik doe zoals gebruikelijk de deur op slot. Die deur klemt een beetje. Dus, maar ja, ik was nog zo slaperig. Dus ik draai die deur in het slot. Afijn, ik wil weer weg naar mijn... ik ga dus weg. Zit de deur op slot en krijg ik hem niet meer open. Nou u weer. Dus ik ram hem op die deur en vraag of ze hem open kon doen. Maar ik kon er niet uitkomen. Ten slotte kwam ons kapitein, die kwam ons nog eventjes helpen. En dat vond ik wel heel aardig van hem, hoor. Reggae is in België na Kingston van Lou en de Hollywood Banana's. En trek het je niet aan van Remo van het Groenewoud. Is er weer een formatie, een Belgische formatie opgestaan die ook gedacht heeft van kom, reggae is lang zo slecht niet. Dit is Second Life.

formatie Second Life uit België. En hou hem in de gaten, want dat wordt er eentje hoor, dat kan ik je zo overspellen. Een reggae shop, dat was hun allerlaatste. Aangezien je reggae weer helemaal in is, in de Benelux. Als je zou weten hoe wij op een moment in het zonnetje erbij lagen, dan zou je vergeten dat we aan het werken waren. Maar het is zulk fantastisch weer hier op de Noordzee. Het is een hele rustige, niet helemaal spiegelgladde, want er is wel een beetje wind. Maar de zon die schijnt hier op ons bootje neer. Nee, niet te geloven. Wij blaken, zoals dat heet, in het zonlicht. En herken je deze nog? Dat was onze allereerste hitmaker.

heerlijk zo vandaag met dit prachtige weer. Althans, ik hoop dat het aan de kust natuurlijk ook mooi is. De kustgebieden, daar zal de zon inmiddels ook wel schijnen. Maar in de rest van Nederland en België, ik weet het niet. De Miami Weerdienst zegt van niet. Ik hoop het wel. Ja, het is maar weer aan het lang zijn van touwtje trek, niet? De Music Line met de Motorman. 31 minuten over 10. Aha, dus we gaan alweer op naar het tijd zijn van 11 uur. En dan sluiten we deel 1 af. Maar zover is het nog lang niet hoor, dus wees maar niet bang, want er gaan nog zeker 29 minuten in deel 1 door. Ik wil nog wel eens eventjes het nieuwe adres van Miamigo noemen. Dat is postbus 640, postbus 640, Port Louis Mauritius. En dat zal ik dus even voor u spellen. Postbus 640, 640, Port Louis, dat zijn twee namen. Port, P-O-R-T, streep L-O-U-I-S. Port Louis, P-O-R-T-L-O-U-I-S. En dat geheel bevindt zich in Mauritius. En dat zal ik ook nog voor u spellen. M-A-U-R-I-T-U-I-S. Zodat als u een pen bij de hand heeft. M-A-U-R-I-T-U-I-S. Zo, dat is er ook weer uit als nieuw adres. Geldt tevens ook voor de informatie voor onze adverteerders die misschien op het moment mogen luisteren. Alhoewel, dan hebben ze het net slecht getroffen met mij, hoor. Tjonge, jonge, jonge.

naast de reggae is ook de boogie wel aardig in België. Patrick Hernandez en Hervé Tollens en Back to Boogie. Ik heb gemerkt dat de laatste tijd nogal wat boogieplaten worden uitgebracht, dus vandaar dat ik het zeg. Herkent u dit nog? Of wat heet herkent u dit nog? U kent dit wellicht wel. Het is zulk mooi weer vandaag. Dag kom, laat ik de surfers maar weer eens pakken. Ze hebben er een zeiltje op gezet dit keer. En het heet Windsurfing Time Again.

weet niet of u zich het filmpje van de surfers nog kunt herinneren. Zonder het zeiltje erop. En maar rennen door het water en maar vallen in dat water. Ja, ja. Maar volgens mij is dat ergens in Australië opgenomen, hoor. Of iets ergens wat daar wat heel lekker warm is. Want bij ons draaide dat zo rond de wintertijd. Of iets daarvoor, moet ik eigenlijk zeggen. Maar het leek me nog niet zo'n succes. Dit filmpje van de windsurfers met hun zeiltje erop. Nee, dat heb ik nog niet gezien. Dat moet ik er echt wel bij zeggen. Daar is nou eenmaal niets aan te doen. Zeg, als je op vakantie bent, ik hoop dat je echt heel erg lekker weer hebt. Want dan zijn Chic en ik en jij het erover eens over de good times. Op de plaat staat slaat altijd over. Ik heb het al eerder gezegd, een vette streep door dat woordje heen. En er staat eronder met een goede naaldruk oké. Wel, dat zullen we dan proberen. Lachen, gieren, brullen straks. En dit is Good Times van Chic.

Good Times, chic. En als je uit je tentje kruipt zo, tegen 10 over half elf leger ik in. En je kijkt omhoog en de zon schijnt net zo mooi bij jou als die bij ons schijnt. Dan zitten we samen onder dezelfde zon. Mocht het bij jou mot regenen, wel helaas. Ik kan er ook niks aan doen. Maar blijf gewoon optimistisch, hè. Of als je dan er bij de pakken neer gaat zitten, bekijk eens een museumpje of zo vandaag. Dat is toch veel aardiger dan alleen maar liggen te kniezen in je tentje. Als het rot weer is, bah. Ik hoop voor jou echt dat het goed weer is. Ik zal u toch nog eventjes uitleggen hoe we dat gepresteerd hebben met dat bandje wat we al een paar dagen in huis hebben. Die band die stond op 38 centimeter per seconde. En dat is voor de technici onder ons. Wel, we hebben hier alleen maar recorders die tot 19 centimeter per seconde gaan. En dan hebben wij hem gewoon op de rechter recorder afgespeeld. En dan hebben we hem op de hoogste snelheid gezet. En op de linker recorder hebben we het opgenomen op de laagste snelheid. Zodat we een verdubbeling van snelheden kregen. En zodoende konden we draaien. Al dus Johan, en het lukte. Dus, ach, Johan is ook zo technisch, hè. Het is een goede discjockey en een goed technicus. En dit is Jerry D. Wood.

0: Jerry D. Woods. I love you so, little girl. Zeg, kleine meid, aan de andere kant van de radio. En dat was het laatste product van hem. Weet u nog hoe slaperig ik vanmorgen om 9:55 klonk door het radio? En weet u dat ik me helemaal opgekikkerd voel door het programma Keukenpret?
1: Nee? Dit is Wim de Groot op Mi Amigo Internationaal.

gewoon even zwemmen leren en dan 14 dagen regen. Formatie Triumvirate en Waterfall. Nou, het lijkt me nou niks hoor. 14 dagen regen achter elkaar, dan krijg je wel een hoop probleempjes hoor. Reken maar. Dit is het laatste product van één dame die zingt over hele slechte meisjes. Ah, dan vraag ik toch maar af wie dat kan zijn. Ah, Donna Summer. Donna zingen over slechte meisjes? Hey, daar zit iets niet lekker geloof ik hoor. Bad Girls.

Ooit is zij nog begonnen in de beroemde Chef van Oekel Disco Hoek. U weet wel van de Nederlandse televisie. Of zeg maar gewoon tv, televisie. Dat blauwe oog wat wel eens 's avonds in de kamer aanstaat. En daarna heeft zij het ver geschopt, die Donna Summer. Tot disco queen van Amerika zelfs. Klein begonnen, zeer bescheiden en nu groot geëindigd. Al wel geëindigd. Dit is haar laatste product. Donna Summer en Bad Girls. En ik dacht, kom, als we Donna Summer op de draaitafel hebben liggen, dan leggen we ook nog eens een keer Richie Valens op de draaitafel.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Twee opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus en liggen in isolatie in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC in Nijmegen. Volgens de ziekenhuizen is er geen extra besmettingsgevaar voor bezoekers of andere patiënten. Er zijn in Nederland ook 3 mensen getest op het Andes-virus, dat is een variant van het hantavirus. 2 van hen testen negatief, van 1 persoon is de uitslag nog onbekend. Het RIVM onderzoekt ook de besmettingen na contacten met een patiënt tijdens een vlucht. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. En in Duitsland wordt met man en macht gezocht naar een vermiste vrouw van 91 jaar. Ze is dement en bijna blind en zou nog in een vastgeraakte auto zitten. Haar eveneens demente echtgenoot liet haar achter toen hij hulp ging zoeken, maar weet nu niet meer waar dat was. De man werd later in zijn eentje in de buurt van Kremmen, zo'n 250 kilometer verderop, gevonden. De politie is bang dat de vrouw zich in een levensgevaarlijke situatie bevindt. Bij de zoekactie worden er ook onder meer helikopters ingezet. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: lekkert, hè? Earth and Fire and Wild and Exciting.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze.
0: Nou, ik dacht zo eventjes van, laten we maar eens beginnen met een lekker stevig gitaartje op de zender. Zo even over 7, jongens. Heerlijke plaat, kom uit 1970 voor degene die dat interesseert. Nou, in dit uur hebben we heel veel rustige muziek, maar ook een aantal nummers die ietsje steviger zijn. En dit was wel even een lekkere, vond ik, om te beginnen in ieder geval. Nou, zoals gewoonlijk de Nederlandstalige muziek. Straks zo rond kwart over heb ik Frans Halsema voor je. En dan heb ik zo rond kwart voor muziek van Gerard Cox. Ah, in deze maand is dat wel een mooi toepasselijk plaatje dan, zomaar. Anderstalige muziek hebben we ook nog. Michel Fugain, en wat dacht je daarvan? Nou, ik vind het mooi. Ik hoop jullie ook. Maar als ik dan zo eens even in mijn lijstje kijk, zie ik nummers staan zo van Smokey, Maxim Nightingale, The Stranglers en een heleboel muziek. Wat we precies gaan draaien, dat merk je vanzelf. Tijd geworden voor de volgende plaat. Ja, dat is een nummer uit 1967. Het bandje is genaamd The Fifth Dimension. Het nummer is genaamd Up, Up and Away.
1: De parels uit zes decennia popmuziek. Van dat...

The three kings are in town.

0: met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mocadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mocadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM
14: is er even niet.
13: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
14: Nu
13: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio 10 jaar Radio Seabreeze.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: Sprint Feyenoord Kade 14 Rotterdam-Zuid brengt uw autobanden, uitlater en schokdempers van topkwaliteit tegen de allerlaagste netto-prijzen. Inclusief gratis montage en altijd klaar terwijl u wacht. De Sprint, ook voor accu's tegen de laagste prijzen en met 2 jaar garantie.
1: Autobanden, de Sprint.
0: De Sprint Feyenoord Kade 14 Rotterdam-Zuid.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij.